0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat dat dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

De beste muziek van 1 tot 6. Dit is de Nacht van Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. En rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerde een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Ridderkerk.
1: That sounds outstanding.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daarna volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het westen van het land en die staat op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daarna volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat strafbare feiten zijn gepleegd en zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze serieuze klachten erover gehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou weer afkomstig zijn van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur, omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daar zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloemetje langsgekomen om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hoge Rechtshof hem terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is geen sprake van de ochtendspits, ook in onze regio. Wel een korte file op de A20, Gouda Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer en dat kost je een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Vanochtend zien we eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend klaart het verder op en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wat stapelwolken elkaar af en het blijft voor de 19e achtereenvolgende dag droog. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het noordwesten stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename 22 graden. Vanavond komt er wat meer bewolking binnendrijven. Komende nacht is er veel bewolking en zou er later ook wat lichte regen of motregen kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit het noordwesten daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Nieuws uit de regio.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Maar volgens de vrouw in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was dan weer afkomstig van de kringloopwinkel, zegt de man. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is erbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld, daarna gingen de 3 ervan door. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar zegt ook dat Canadese bedrijven door hem zullen worden ondersteund. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari werd hij daarop teruggefloten door het Amerikaanse gerechtshof. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen die valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus binnen en buitenland in de running geweest. De Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of botregen en in de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 korte file in het westen van het land en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In file in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer

0: weerbericht.
1: Vanochtend zien we eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend klaart het verder op en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wat stapelwolken elkaar af en het blijft voor de 19e achtereenvolgende dag droog. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het noordwesten stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename 22 graden. Vanavond komt er wat meer bewolking binnendrijven. Komende nacht is er veel bewolking en zou er later ook wat lichte regen of motregen kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit het noordwesten daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd en zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Maar volgens de vrouw in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was dan weer afkomstig van de kringloopwinkel, zegt de man. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is erbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de 3 ervan door. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar zegt ook dat Canadese bedrijven door hem zullen worden ondersteund. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari werd hij daarop teruggefloten door het Amerikaans gerechtshof. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, die valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus binnen en buitenland in de running geweest. De Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of botregen en in de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Het is dinsdag 21 juli, de 202e dag van het jaar alweer. Vindt u het ook zo snel gaan, dit jaar? Ik wel hoor. Ik las pas ergens dat het over 23 dinsdagen alweer kerst is. Nou, laten we daar nog maar eventjes niet aan denken. En voorlopig nog even genieten van de zomer. We hebben vandaag uiteraard weer fijne muziek voor u. Net als de leuke ditjes en datjes en uiteraard de quiz. Maar laten we eerst eens even beginnen met een lekker zomersplaatje van The Loving Spoonful met Summer in the City.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: De quiz, wie zat er niet op te wachten? Nou, iedereen natuurlijk, hè, want het is een van de hoogtepunten, altijd vind ik, van seniorentijd. Want we hebben altijd heel veel telefoontjes, dus dat blijkt dat jullie het allemaal heel erg leuk vinden. Maar laat ik even stoppen met kletsen en gewoon lekker met de quiz beginnen. U weet het, hè. We willen altijd van het antwoord de eerste letter. En we hebben vandaag 14 vragen, dus het is een woord van 14 letters. Noteer de eerste letters van de gevonden antwoorden. Zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. En om het een beetje makkelijk te maken, hebben we de eerste en de 14e letter al op de juiste plek staan. En dan beginnen we met vraag 1.

Een lange periode, minimaal 30 jaar. Dat zijn 7 letters. Vraag nummer 2. Hoe noemen we een elektrische fiets met een robuust frame en extreem brede, dikke banden ook wel? Dat zijn 7 letters. En ze zijn enorm in het nieuws, hè, de laatste tijd, omdat er nogal een hoop voor te doen is over deze fietsen. Vraag nummer 3. Wij zeggen hallo of tot ziens, maar hoe zeggen ze dat in Hawaii? 5 letters. En ik weet nog wel, vroeger had je de Kilima Hawaiians. Ik weet niet of dat nog... Ja, natuurlijk kent u die nog. En die hadden het daar ook nog wel eens over. 5 letters. We zeggen hallo en tot ziens. Maar hoe zeggen ze het in Hawaii? Vraag 4. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden? Dan moeten we even teruggraven hoor in ons geheugen. Het zijn 2 woorden. Ze hebben allebei 5 letters. Nou, laat de hersentjes maar eens even kraken. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden? Ik ben van 1965, dus ik weet het echt niet. Ik kan u er niet mee helpen. Vraag nummer 5. Deze straat in Slikkeveer draagt de naam van onze kroonprinses. En dat zijn 12 letters. Het is wel makkelijk. Vraag nummer 6. Wat wordt er doorgaans op een nieuwe haring gestrooid? En dat zijn 6 letters. En denk erom. Dat is natuurlijk als je hem gaat eten, weet je wel. Dan krijg je er iets lekkers bij. Ik vind het heerlijk en andere mensen gruwelen ervan. Maar op een nieuwe haring krijg je ze er altijd bij. 6 letters. En dan komen we bij vraag 7, dat is onze muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

Ja, wie is dit ook alweer, hè? Ja, hij is heel bekend en we kennen hem ook van een hele bekende liedjes. Maar ja, deze was iets minder bekend van hem. Dus de voornaam van de zanger die u net gehoord heeft. Vraag nummer 8 zijn we al. Hoe noemen we de persoon of organisatie die een deel van de nalatenschap of de hele nalatenschap van een overledene krijgt? En dat omvat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden. Dat zijn 9 letters. Dus hoe noem je zo'n persoon die alles erft van een overledene? Vraag nummer 9. Hoe leuk, dat is de toetervraag. Waar is het lekker op volgens Mannekoor Karrensborg?

0: schotboerin.
1: Het is altijd zo'n heerlijk, vrolijk liedje. Ik moet er altijd om lachen. Maar goed, waar is het dus lekker op volgens mannenkoor Karspoor? De eerste letter natuurlijk. Vraag nummer 10. Hoe noemen we een individuele, zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden ook wel? En dat zijn 11 letters. Een individuele, zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden. Vraag nummer 11. Wat is de Latijnse benaming voor iemand die tijdelijk wordt aangesteld binnen een bedrijf om problemen op te lossen of voor de duur van een project? Hoe heet zo iemand? Vraag nummer, 7 letters bedoel ik natuurlijk. En meestal heb je dat vaak als manager ook, weet je wel. Dan is het een manager. De Latijnse benaming voor zo iemand die problemen oplost binnen een bedrijf. Tijdelijk. 7 letters. Vraag 12. Wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag? Wie kent het niet? Ik bedoel natuurlijk 9 letters. Ik weet niet wat ik heb hoor vandaag. Dus wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag? En het zijn 9 letters. Ja, daarachter. Ik word heel hard uitgelachen door Michiel. Vraag nummer 13. Hoe noemen we de marktwaarde van je woning minus de openstaande hypotheekschuld? Simpel gezegd, het bedrag dat overblijft als je jouw huis verkoopt en de hypotheek volledig is afbetaald. Dat zijn 10 letters. Vraag nummer 14. Wat is de gangbare benaming voor een aangeboren aanleg of het talent om gemakkelijk, snel en vloeiend vreemde talen te leren? Dat zijn 12 letters. En als u al die letters heeft, dan weet u in ieder geval dat de letters van vraag 1 en vraag 14 al op de juiste plek staan. Hussel ze door elkaar en dan komt er een mooi woord uit van 14 letters. En dat heb ik ook nog wel een hint bij. Ik weet niet of het mag hoor, maar ik geef hem gewoon stiekem al. In veel kantoorpanden is dit de plek waar de dag van gisteren wordt besproken, maar ook waar de laatste roddels worden gedeeld. En vandaag spelen we voor die heerlijke bon, tenminste heerlijke bon, die prachtige bon van Stolen Concept. U weet wel, die ontzettend leuke winkel op het Dillenburgplein met van alles en nog wat kleding, leuke spulletjes, cadeautjes, een hele leuke winkel. En daar kunt u dus een bon van winnen. Nou, is dat geen reden om mee te spelen? Ik zeg van wel. Even kijken. Michiel zit klaar met de jingle, want dan weet u waar u naartoe moet bellen. En ik zeg, bellen maar!
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

We hoorden Azoto met San Salvador. Een liedje over weggaan naar een zorgeloze plek. En op zich vind ik het dan wel bijzonder dat ze daar San Salvador voor hebben gekozen. Want in 1979, dat was het jaar dat dit liedje uitkwam, maakte San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, juist een hele zware periode door, vol politieke onrust en geweld. Dan is het op zich toch bijzonder dat je dan zo zingt over San Salvador, een plek, een zorgeloze plek waar je dan zo fijn van de zon kan genieten. Maar goed, de schrijver van dit One Hit Wonder, want dat was het, we hebben er nooit meer iets van gehoord. De schrijver van dat liedje was Celso Valli, die onder andere Ticento van Mattia Bazar en Self Control, bekend geworden door Laura Branigan, schreef. En later werkte hij ook nog met Andrea Bocelli, Shelley, Eros Ramazzotti en Laura Pausini. Nou, tot zover mijn korte lezing over Italiaanse popmuziek. Ik weet niet of u het erg leuk vond, maar laten we dan maar gauw verder gaan met Perry Como en Hot Diggity.

0: hot dog.
1: Het blijft toch een heerlijk vrolijk liedje. We zitten hier helemaal arm in arm bijna in te haken. Zo gezellig. Voor de bingo-liefhebbers heb ik goed nieuws. Want op dinsdag 28 juli wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. De maandelijkse bingo-middagen zijn met leuke en fraaie prijzen. En die zijn telkens op de laatste dinsdag van de maand. Gerda Veerman en Yvette Den Haan halen de bingo-molen van RTV Ridderkerk weer tevoorschijn op dinsdag 28 juli, had ik gezegd, hè. Maar ik had nog geen tijd gezegd en dat was van 2 tot 4. Meespelen kunt u al vanaf €5. In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden bij Roelie het Jong. Telefoon 06-55-88-5980 of per mail roelie en dan gewoon tjong@gmail.com. En ik zal nog eenmaal het telefoonnummer voor u zeggen. 06-55-88-5980. Als u mee wilt doen met de bingo van RTV Ridderkerk op 28 juli.

0: Abonnee.
1: Nou, dat was de kick met de trap. En heeft u hem gehoord, die hint op antwoord van vraag 12? Ja, gemeen van mij hè, dat ik dat achteraf zeg en dat ik niet van tevoren zeg dat er een hint in verstopt zit. Maar als u goed geluisterd heeft, dan heeft u het met een Amerikaans accent gehoord. Wat het antwoord op vraag 12 was. Gaan we eventjes kijken naar wat er allemaal te doen is in Ridderkerk. Nou, ik denk dat u er zelf misschien niet meer zo enthousiast en warm voor loopt. Maar de kleinkinderen, als u die heeft, misschien wel. Want Bouwstad Slikkeveer is weer van start gegaan. Traditiegetrouw begint de zomervakantie in Slikkeveer altijd met de aftrap van Bouwstad. En op het bouwterrein gingen maandagochtend 120 enthousiaste kinderen onder begeleiding van ongeveer 15 vrijwilligers van start met hun eigen bouwproject. Al jarenlang vormt Bouwstad de eerste grote vakantieactiviteit in de wijk. En ook dit jaar bleek het evenement onverminderd populair, want vanaf 8:30 kwamen ze binnen, 1 voor 1, werden ontvangen door de organisatie en kregen het nummer van hun bouwplek. En toen kon het avontuur beginnen. En dat Bouwstad na al die jaren nog steeds een geliefde traditie is, dat bleek opnieuw uit de belangstelling. Het evenement was ook dit jaar binnen enkele dagen volledig volgeboekt. En nou ja, dan kun je wel zien hoe populair het is. Maar voordat de eerste spijker werd geslagen, moest er natuurlijk een officiële opening plaatsvinden. En die werd dit jaar verricht door mevrouw van Oostveen, een trouwe bezoekster van het wijkvoorzieningencentrum Slikkeveer. En met haar aanwezigheid gaf zij het startsein voor een nieuwe editie van Bouwstad. En het is prachtig om dan al die kinderen te zien sjouwen met houten pallets en met van hamers en spijkers. En heerlijk, heerlijk om ze zo bezig in de buitenlucht te zien. Beter dan achter een schermpje, vind ik dan altijd. Maar goed, dat is mijn mening. Zalig, al die kinderen die lekker aan het buiten spelen zijn en lekker aan het bouwen. Ook leuk voor de kleinkinderen om er gewoon eens eventjes naar te gaan kijken. Ik hoop dat alle kinderen weer ongeschonden naar huis kunnen keren. Geen blauwe nagels van hamers of wat dan ook. Of spijkers in de schoenen. En dat ze ontzettend veel plezier hebben. Want het duurt nog een paar dagjes. Heel veel plezier allemaal bij de Bouwstad, jongens.

Het gepassioneerde Al Camino de la Vida van Frank Galan en Sandra Kim. Sandra Kim, kent u haar nog? Ik denk het wel, hè? We kennen haar allemaal, denk ik nog wel. Als de winnares van het Songfestival in 1986 won ze hem met J'aime, j'aime la vie. De Belgische zangeres was toen 13,5 jaar. Veel te jong om mee te mogen doen. Maar ze hadden een klein beetje gelogen over haar leeftijd. En voor België pakte dat wel heel goed uit. Want dat was het enige land van de 7 oprichtingslanden dat nog nooit had gewonnen. En toen wonnen ze wel met zo'n klein meisje. Het was een legendarische outfit, een legendarische leugen en een legendarische overwinning. Arme niet natuurlijk. Sandra Kim is inmiddels 53 jaar en u hoort het. Ze is niet meer dat kleine meisje. Ze heeft nog steeds een prachtige stem. Ze zong ook een prachtig nummer met Frank Galan. En ze heeft er zelf toch nog wel een beetje last van gehad, vindt ze. Want het ene moment zat ze nog gewoon op school. Het volgende moment stond ze voor een miljoenen publiek. En ze werd op handen gedragen. Sandra Kim met Kim, dat vond ik altijd grappig. Ik dacht, waar komt die Kim vandaan? Dat was een verwijzing naar Kim Wilde, waar ze een enorme fan van was. Zo leuk om dat soort dingen allemaal te weten. Ik hoop dat u het ook leuk vond. Gaan we gewoon lekker verder met het volgende plaatje. Van Ray Conniff, met de Ray Conniff Singers. To you, sweetheart. Aloha.

0: Ik hoef natuurlijk eigenlijk niet meer te zeggen dat dat een enorme hint was voor vraag 3. Nee, hè, hoef ik niet te zeggen. Maar ik heb het toch gedaan. Mocht eigenlijk niet van mijn technicus Michiel, maar ik heb het lekker toch gedaan. Goed, we gaan even een uitstapje maken naar de regio met het volgende nieuws. Want in de Hoekse Waard waren lang geleden, in 2000, drie damherten ontsnapt uit een hertenkamp. En die lieve beestjes hadden het ontzettend naar hun zin daar in die Hoekse Waard. En ze breiden enorm uit. En die drie werd ineens een hele troep met herten. En zelfs zoveel dat de provincie Zuid-Holland van de populatie af wilde. Ze vonden namelijk dat ze afgeschoten moesten worden, omdat ze veel natuurschade ze zorgden voor veel natuurschade en ze vormden een gevaar voor de verkeersveiligheid. En het voortplanten ging eigenlijk zo snel en omdat ze maar met drie waren begonnen, was er een enorm risico op inteelt. Dus in 2024, oktober 24 zelfs, besloot de provincie dat de damherten weg moesten. Maar ja, dat was natuurlijk tegen het zere been van een aantal mensen en terecht. Want ja, waarom ga je gezonde dieren, die discussie hebben we wel vaker de laatste tijd, waarom ga je gezonde dieren afschieten? Iemand heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt dat die beestjes mochten blijven. En die meneer was meneer De Boon. En hij is helemaal blij, want wat is er gebeurd? De beslissing om de damherten af te mogen schieten, die is teruggedraaid. Hij is super blij. Hij zegt nou dat hij traantjes van emotie had na de uitspraak. Want hij heeft zich enorm hard gemaakt om die beestjes daar te laten. En laten we eerlijk zijn, hè, we zien het met meerdere dieren. We zien het met de paarden in, hoe heet het daarboven, de Oostvaardersplassen. Die worden uitgezet en dan komen er te veel. Dan moeten ze afgeschoten worden. Er worden andere dieren. Nu zijn het ook weer de bevers. Die worden uitgezet en dan blijkt toch dat ze heel veel schade gaan berokkenen aan de natuur. Dan moeten ze weer afgeschoten worden. Ja, is het nou echt nodig dat we ons zo mengen in de natuur? En dat we leuk dat we al die beestjes terug willen hebben, maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. En dan wordt er niet goed nagedacht over de consequenties die met dat soort uitzettingen komen. In ieder geval, dit is gered. De beestjes die mogen blijven lopen en mogen nog heel veel groen gras en andere dingetjes blijven eten.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Michiel zei het al zo mooi. Dit is een iconische versie van Summertime. Billy Stewart, die zong hem. En Summertime kent u natuurlijk, ja, eigenlijk meer als een ballad. Uit de opera Porky and Bess. 1935 stamt het alweer uit, het origineel. En werd gecomponeerd door George Gershwin. Met de tekst van de schrijver Dubose Hayward. Ja, we kennen hem niet echt van Billy Stewart. En zoals Michiel al zei, een iconische uitvoering. Maar ook wel weer eens leuk om dat te horen, toch? Vind ik wel. Als u na al deze herrie, of zoals sommige mensen het noemen, of laten we zeggen opzwepende versie van dit nummer, wat behoefte heeft aan rust, dan heb ik goed nieuws voor u. Want vrijdag 31 juli houdt Aafje Reijerheem een presentatie over hypnose en ontspanning. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe ontspanningstechnieken kunnen bijdragen aan het verminderen van onder meer onrust, angst, piekeren, slaapproblemen en sommige lichamelijke klachten. De presentatie begint om 10 uur en belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de receptie van Reijerheem van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 3 uur of via F de Wit. Ja, ik dacht, moet ik dit spellen? Maar het is gewoon F als letter F en dan letter D en dan gewoon wit, fdwit@aafje.nl. Als u nog wist waar het voor nodig was, dat is dus om u aan te melden. En het is ook mogelijk om zonder aanmelding binnen te lopen. Nou, dat is nog makkelijker. Dan hoeven we niet eens te appen of te mailen. Wilt u dus erachter komen hoe u uw onrust, angst, piekeren, slaapproblemen of lichamelijke klachten kunt verminderen, ga dan op vrijdag 31 juli, naar de presentatie over hypnose en ontspanning in Aafje Reijerheem.

Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777. En u hoorde natuurlijk Middle of the Road met Chirpy Chirpy Jeep Jeep. En had ik het net al over een ontspanningslezing in de Reijerheem. Ze hebben nog veel meer leuke dingen in de Reijerheem. Want op donderdag 13 augustus kunt u weer aanschuiven bij de buurttafel op het ontmoetingsplein. En dat is voor wijkbewoners die daar in de buurt wonen dus. Tijdens deze maandelijke bijeenkomst staan gezelligheid, ontmoeting en samen eten centraal. De buurttafel biedt wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en samen van een maaltijd te genieten. De vorige editie trok veel belangstellenden en kende volgens de organisatie een geslaagd verloop. Wilt u ook woont u in de buurt van Aafje Reijerheem en wilt u ook eens deelnemen of meer informatie daarover, dan kunt u contact opnemen met Franny de Wit via fdwit@aafje.nl. En als u nou niet, geen mail, of als u dat lastig vindt of wat dan ook, nou, ik zou gewoon ook eens bellen hoor. Bel maar gewoon naar de Reijerheem. Dat kan vast ook als u daar meer informatie over wilt hebben of u op wil geven. Gaan we verder met een leuk nummer van The Beach Boys.

All Summer Long. Ja, die Beach Boys met die fenomenale Brian Wilson. Die voor mij zo'n beetje de uitvinder van de complexe popmuziek is. Die drie broers, Brian, Dennis en Cole, die werden met harde hand aangespoord door hun vader en manager Murray Wilson, die zelf, om eerlijk te zijn, helemaal niet zo'n succesvolle liedjeschrijver was. En dat zie je dan vaak, hè, dat die ouders er dan, of die vaders er dan heel erg bovenop zitten. Dat die jongens die moesten eigenlijk zijn droom waarmaken. En met hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine hebben ze de surf sound zo'n beetje uitgevonden in die zin. Het bestond al, maar het was eigenlijk alleen maar instrumentaal. Muzikaal was het sowieso, maar instrumentale muziek. Maar zij gingen daar harmonieuze samenzang de hoofdrol in laten spelen. En wist u dat ze zich aanvankelijk de Pendletones noemden, naar een merk overhemden? Nou, ik ben blij dat ze eigenlijk teruggegaan zijn naar de Beach Boys. En dan zijn we alweer aan het einde van ons eerste uur zo'n beetje. We zien u graag terug aan het volgende uur met natuurlijk nog veel meer muziek. Uiteraard weer de quiz en leuke weetjes en datjes. En dan gaan we eruit met Denise Azor met Ala Lila.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Voor de tweede keer hebben we de quiz in seniorentijd. En natuurlijk zitten er achter de telefoon de mensen die zitten te wachten op uw telefoontje. Dat zijn Ron en Lucas. En met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik helemaal vergeten ben te zeggen in het vorige uur dat deze twee geweldige mannen die telefoontjes zo fantastisch aannemen en altijd blij zijn als ze een nieuwe oplossing kunnen opschrijven. En dat Michiel achter de techniek zat, ja, dat had u eigenlijk al een beetje begrepen, hè? Maar goed, daar kwamen we niet voor. We gingen het hebben over de quiz. Moet ik het nog zeggen? Laat ik het toch maar even doen. Het zijn 14 letters deze keer. En de eerste en de laatste letter staan op de juiste plaats. Wat voor letters dan? Nou, u pakt de eerste letter van het antwoord. Daar krijgt u 14 lettertjes mee. En die mag u door elkaar husselen om er een woord uit te krijgen. En we hebben al een aantal hints laten horen natuurlijk via de muziek. En ik ga het alvast verklappen. Na deze quiz komt er een enorme hint. Maar goed, dat hebben we het straks over. Laten we eerst maar eens even beginnen met de vragen. Vraag nummer 1. Hoe noemen we het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een lange periode? En dat is dan minimaal 30 jaar. Dat zijn 7 letters. En de laatste tijd is er nogal behoorlijk wat over te doen. Over het, nou ja, dat woord van 7 letters. Met sneeuw in Griekenland, overstromingen overal en hitte in Nederland. Nou ja, 7 letters, het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere periode. Vraag nummer 2. Hoe noemen we een elektrische fiets met een robuust frame en extreem brede, dikke banden ook wel? Dat zijn 7 letters. En toen dachten ze om ze te verbieden, die fietsen. En dat ging niet. En toen hebben ze de maat banden hebben ze verkleind. En wat dachten toen de mensen die die fietsen maakten? Dan maken we de banden gewoon smaller. En dan hebben we weer nieuwe fietsen. Ik had bijna gezegd. Bijna de oplossing gezegd. Vraag 3. We zeggen hallo of tot ziens. Maar hoe zeggen ze dat in Hawaii? Dat zijn 5 letters. En we hebben er al echt een liedje over gehad het vorige uur. Vraag nummer 4. Die wist ik echt niet. Ik hoop dat u hem wel weet. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden? Het zijn

Deze straat in de wijk Slikkeveer draagt de naam van onze kroonprinses. Dat zijn 12 letters. Vraag nummer 6. Wat wordt er doorgaans op een nieuwe haring gestrooid? En dat zijn 6 letters. En meestal mag u zelf beslissen of u dat erop wil, ja of nee. Als u een broodje haring of gewoon een losse haring bestelt, dan vragen ze altijd met of zonder dit antwoord. 6 letters. Vraag 7. Zijn we bij de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

We zoeken dus de voornaam van deze zanger en daar dan weer de eerste letter van. Ja, in mijn herinnering zit hij dan achter die piano met van die grote ringen aan zijn vinger. Nee, en het was niet Liberace. Even kijken hoor, we gaan naar vraag 8. Hoe noemen we de persoon of de organisatie die een deel van of de hele nalatenschap van een overledene krijgt? En dat omvat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden. Dat zijn 9 letters. Vraag 9. Oh, dat is leuk. De toetervraag. Nou, waar is het lekker op volgens Mannenkoor Karrespoor?

0: is wat boerin.
1: Nou, word boerin, zeggen ze daar. Maar dat was natuurlijk niet het antwoord. Waar was het lekker op, volgens Mannekoor Karrespoor? Vraag nummer 10. Hoe noemen we een individuele, zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden ook wel? Het zijn 11 letters. En volgens mij noemden wij het vroeger gewoon een flat. Maar tegenwoordig heet het dus anders. Heeft het een wat duurdere naam. 11 letters. Vraag 11. Wat is de Latijnse benaming voor iemand die tijdelijk wordt aangesteld binnen een bedrijf om problemen op te lossen of voor de duur van een project? En dat zijn 7 letters. We zoeken naar het tweeletterwoord dat er doorgaans voor staat, zegt de hint. Nou, ik begrijp hem niet, maar misschien begrijpt u hem wel. Laat ik het zo zeggen, vaak is het een manager of een in ieder geval iemand van buiten een bedrijf die dan eventjes schoon schip komt maken of komt vertellen hoe het allemaal moet. En dat zoals het dan gaat allemaal fout is. 7 letters heeft hij.

0: Vraag 12. Wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag? Dat zijn 9 letters. En misschien weet u het nog wel. Dat liedje van Wim Sonneveld met zijn Margootje. Die kwam daar in ieder geval vandaan. Vraag nummer 13. Margootje dan, hè? Niet Wim Sonneveld. Margootje kwam daar vandaan. Ja, vraag nummer 13. Hoe noemen we de marktwaarde van je woning minus de openstaande hypotheekschuld? Simpel gezegd, het bedrag dat overblijft als je jouw huis verkoopt en de hypotheek volledig afbetaald is. 10 letters. En dan gaan we naar vraag nummer 14. Wat is de gangbare benaming voor een aangeboren aanleg of het talent om gemakkelijk, snel en vloeiend vreemde talen te leren? 12 letters. Ik heb hem in ieder geval. Maar ja, daar schiet u niks mee op, want u weet niet wat ik kan. Nee hoor, maar als je natuurlijk heel makkelijk een taal opneemt en als je ernaar luistert, dat je het eigenlijk al een beetje kan spreken. Nou ja, dan heb je dat talent. En hoe heet dat dan? Dan heb je een bla bla bla. 12 letters. Goed, om het een beetje te helpen hebben we natuurlijk de eerste en de 14e letter op de juiste plaats gezet voor u. En we hebben nog een hint. In veel kantoorpanden is dit de plek waar de dag van gisteren wordt besproken, maar ook waar de laatste roddels worden gedeeld. En dat is echt zo. We spelen voor die mooie bon van Stolen Concept. U weet wel, die ontzettend leuke winkel op het Dillenburgplein, waar u van alles en nog wat kunt aanschaffen. Cadeautjes, kleding, u kunt het zo gek niet noemen of ze hebben het wel. Nou ja, binnen de perken dan natuurlijk. Hè? Maar een superleuke winkel. Ook als u de bon niet wint, ga er gerust eens een keertje. Loop er gerust eens een keertje binnen. Heb ik nog iets te zeggen? Ik kijk naar Michiel, want meestal ben ik wat warrig, maar hij houdt alles netjes bij. Nee hè, we hebben gezegd 14 letters. We hebben alle letters als het goed is. Hussel ze door elkaar. En dan komt dit woord eruit. En bel, bel, bel voor die fantastische bon van Stolen Concept.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Ja, die goeie oude Rita Corita met koffie uit 1957. Moet ik nog zeggen dat het een hint is? Nee, hè, dat had u al lang begrepen natuurlijk. En dan we het over 1957 hebben, dat is natuurlijk heel lang geleden. Maar wij hebben ook heel veel antieke dingen hier in Ridderkerk, hoor. Want de Museum Ridderkerk Oudheidkamer die organiseert op 1 augustus 2026 een historische rondleiding door Bonnes Noord. En dan zit je ook wel een beetje in die dat jaartal, nou ja, zelfs nog wel eerder misschien. De rondleiding vertrekt om 2 uur vanaf wijkvoorzieningencentrum Noordhaven aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk. Bonnes kent een bewogen geschiedenis, dat weet u vast wel. Want aan het begin van de 20e eeuw was Bonnes een klein dorp in de vorm van een 2 kilometer lang lint langs de river. Zullen we hem rivier noemen? Ja, we doen geen Engels hè, vandaag. Nee, langs de rivier. En dat heet eigenlijk in de volksmond gewoon een lintdorp. Ruim een eeuw later is daar nauwelijks nog iets van terug te vinden. Want onder meer door de dijkverzwaring in de jaren 70 en het verdwijnen van de scheepsbouw hebben het gebied sterk veranderd. Ook de dokpier, de herinnering die herinnerde aan scheepswerf Boelen, die is ook verdwenen. In enkele decennia werd in de vorige eeuw een hele leefgemeenschap verplaatst en moesten bewoners elders een nieuw bestaan opbouwen. De oudste bebouwing van Bonnes dateert nu uit het begin van de 20e eeuw. Gids Aart van Dracht laat tijdens de rondleiding aan de hand van foto's zien hoe Bonnes er vroeger uitzag. De tocht voert door de wijk waar arbeiders een nieuw onderkomen vonden nadat de huizen aan de dijk waren gesloopt. Ook waren er tal van winkels die in rap tempo verdwenen toen het eerste winkelcentrum zijn deuren opende. De route is ongeveer 3 kilometer lang en de rondleiding duurt circa 2 uur. Dus op 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord vanaf 2 uur. Vanaf het wijkvoorzieningencentrum, Noordhaven, aan de Noordstraat in 255A in Ridderkerk. Ik zou zeggen 3 kilometer. Als je nog een beetje goed te been bent, dan is dat te doen. En laten we eerlijk zijn, ons mooie Ridderkerk en zeker dat ontzettende mooie stukje geschiedenis in Bonnes is het waard om te leren kennen.

Sherif Dean met Evelien de Hazen, Do You Love Me? En pas sinds kort eigenlijk dat die naam van Evelien erbij staat, hoorde ik net van Michiel. Want vroeger was alleen Sherif, stond alleen maar op de kaft. Omdat, terwijl zij toch wel een heel groot belangrijk deel van de plaat is. Maar dat terzijde. Bierliefhebbers, opgelet. Facet Ridderkerk organiseert in samenwerking met Hopping Borders op vrijdag 14 augustus een bierproeverij in Ridderkerk. De activiteit maakt deel uit van het zomerfestijn. Tijdens de proeverij maken deelnemers kennis met verschillende speciaalbieren. Een bierkenner vertelt onder meer over de herkomst van de bieren, de gebruikte ingrediënten en de achtergronden van de verschillende brouwsels. De bierproeverij vindt plaats van 7:30 tot 22:30, bij 's avonds dus, bij Hopping Borders aan de Kaartenmakerstraat 5 in Ridderkerk. En deelname is €32,50 per persoon. Aanmelden en meer informatie kunt u bij Facetten Ridderkerk krijgen aan de Schoutstraat 5 in Ridderkerk of via info@facetridderkerk.nl. Dus u kunt bij Facet dingetjes opvragen of aanmelden. En dat kan aan de Schoutstraat 5 in Ridderkerk of via info@facetridderkerk.nl. Ik denk dat een hoop bierliefhebbers hier heel blij mee zijn. Dus heeft u er zin in? Meld u aan.

De surfers met windsurfing. En ja, u kunt wel een beetje horen wie zij als voorbeeld hadden natuurlijk. We hebben ze net al gedraaid, de Beach Boys. En die dachten van, de surfers dachten, nou weet je wat, wij gaan even meeliften, meesurfen op dit succes. Nou, dat was toch een grappig, hoe heet dat? Woordgrapje. Nou, de surfers, ja weet u, het was gewoon een Nederlandse groep hè. Ze kwamen uit Haarlem en het was een studioproject van Jaap Egmond en de leden van Catapult. En ja, windsurfen, ze wilden echt lekker meesurfen op het succes van de Beach Boys en op het feit dat er toen windsurfing heel erg populair werd. En die liedjes die werden ingezongen door studiozangers, maar voor de televisie werd een podiumact gecreëerd. Vaak playback hoor, met als liedzanger Nico Fontijn. En die had dan 3 zangers en 3 zangeressen. En ja, die deden net eigenlijk alsof zij het hadden gezongen en gedaan. En dat was in de jaren 80 toch wel een beetje een heel ja, iets. Ik bedoel, Boney M deed het. Want die kerel die daar altijd zo op enorm gespannen stond te dansen, die zong eigenlijk ook helemaal niet. En Milli Vanilli die deed het. En nou heel veel meer die eigenlijk alleen maar voor de looks op de televisie werden gekozen. En die moesten dan al die liedjes playbacken. Maar goed, de surfers en alleen de Beach Boys, die deden het wel. Allemaal hartstikke echt en heel goed. Heb ik een voorkeur? Nee hoor, misschien klinkt hij er een klein beetje doorheen. Maar goed, toch leuk om te weten dat het een Nederlandse band was. Het is al 10:30 geweest. Oh, dan gaan we heel snel naar het gedicht van Hilly.

Zomer, een gedicht van Tony van Langeveld. Rokjes worden korter, de haren los. Op de meeste wangen prijkt een zomerse blos. De siddering van zonnestralen over weiden en wegen. In donkere hoeken en stegen verandert het totale beeld. Sensaties, vele prikkelingen, laat de mensen lachend zingen. Dit is wat de zomer doet. Sproetjes op de neus en snoet. Mijmeren hoe het zou kunnen zijn. Zomer, vergroot zowel klein.

Dat was natuurlijk Mango Jerry met In the Summertime als reactie op het gedicht van Hilly. Als we het toch over muziek hebben, zomermuziek, want we hebben heerlijke zomerse muziek de hele tijd al. Wij hebben in Ridderkerk natuurlijk ook zomerconcerten, ook mooie muziek. En 24 juli, dat is natuurlijk deze vrijdag, dan hebben we Betty's Blue Hearts. En dat is een bluesgroep die heerlijke bluesmuziek speelt. Die concerten die beginnen volgens mij allemaal om 7 uur. Of is het 7:30? Oeh, ik durf het niet te zeggen. Dus ik bevind mij op heel glad ijs nu. Maar als u het leuk vindt, dan Betty's Blue Hearts. Die is op 24 juli in die, hoe heet die? De pagodentent volgens mij, daar op het dorp. En de oplettende luisteraar, die zegt natuurlijk nu tegen mij: Mario, Betty's Blue Hearts, die waren ook al bij Nico Bravenboers Bluesy op 2 juli in de studio. En daar hebben ze ook gespeeld. Nou, u heeft helemaal gelijk, want dat klopt. Goed dat u zo goed op zit te letten. 24 juli, Betty's Blue Hearts van de zomeravondconcerten in de pagodentent in het dorp.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
1: Hij is er weer hoor, onze Ron. Ja, met de, alle balletjes die we nodig hebben. Ja.
2: Een mandje vol.
1: Een mandje vol, prima. De uitslag van de quiz, Ron, want daar kom je voor.
2: Ja, dat zeggen ze.
1: Ja, dat kun je. En iedereen zit natuurlijk op het puntje van zijn stoel, want iedereen wil weten of hij het A goed had en B of ze ook de winnaar zijn.
2: Niet verder naar voren schuiven, want dan val je op de grond.
1: Ja, als je vindt. Oh, zo flauw. Nee, we gaan. Komt-ie. Vraag nummer 1. Hoe noemen we het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een lange periode, minimaal 30 jaar?
2: Ja, dat is het klimaat. Ja. Dat is veel om te doen, hè? Dat is akkoord.
1: Ja,
2: is
1: ja.
2: Het is er ook.
1: Ja, en al dat weer wat allemaal zo verandert. Ja. Goed, vraag 2. Hoe noemen we een elektrische fiets met een robuust frame en extreem brede, dikke banden ook wel?
2: Een fatbike.
1: Een fatbike, yes. Vraag 3. Wij zeggen hallo of tot ziens, maar hoe zeggen ze dat in Hawaii?
2: Je had het over de kilometer Hawaii. Ja. Is echt toch goed van te vinden.
1: Ja, absoluut, absoluut. Mijn moeder heeft, moet ik dit zeggen? Ja, die heeft ooit nog eens gesolliciteerd bij de kilometer Hawaii. Ja. Ik geloof wel dat ze er heel interessant vonden en we verder wilden. Maar, nou ja. Nee. Zij had toch andere plannen. Wat is de naam, vraag 4. Wat is de naam van de uitvinder uit het gelijknamige Nederlandse kinderprogramma dat van 29 september 1962 tot 9 mei 1964 door de AVRO werd uitgezonden?
2: Ja, dat is Okkie.
1: Ja, en ik heb er wel van gehoord nu toen ik het las, maar ja, het was voor mijn tijd. Dus ja. Ik heb het nooit gezien.
2: Ja, hij was heel populair. Dus daarom is het ook zo gek dat hij eigenlijk niet zo lang heeft...
1: Ja, klopt. Dat weet ik nog van mijn...
2: Dat komt, de man die het geschreven heeft, speelde zelf ook de hoofdrol, maar die had ook nog een gewone naam.
1: Dus oh ja, op een gegeven moment houdt het op, hè. Ja. Vraag 5. Deze straat in de wijk Slikkeveer draagt de naam van onze kroonprinses.
2: Ja, dat is niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, dat zei ik ook al. Het is niet zo moeilijk, Amaliastraat. Zelfs als je niet wist hoe de straat heette, dan wist je nog dat het Amalia was.
2: Ja, oké.
1: Maar dat is dan weer een andere. Vraag 6. Wat wordt er doorgaans op een nieuwe haring gestrooid?
2: Uitjes.
1: Ja, en ik wou nog zeggen, maar dan denk ik, ja, dan maak ik iedereen in de war. Geen zout, want dan is het een pekelharing. Maar ik denk, ik doe het niet, ik hou mijn mond. Ik praat toch al te veel.
3: Als ik haring koop, dan doe ik het puur voor de haring.
1: Ja. Dan gaan we. Vraag 7. Oh ja, dat was de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

0: Ja, hè, dat was ja. Toen, als we dit hadden gedraaid, hadden we het gelijk geweten. Maar ja. Dat is natuurlijk ja, maar dat is de lol, hè?
1: Ja, om het even nee, ja precies. Ja, Fats Domino.
0: Fats Domino.
1: Wie kent hem niet, hè?
0: Ja, daarom. Vraag nummer 8. Hoe noemen we de persoon of organisatie die een deel van of de hele nalatenschap van een overledene krijgt? En dat omvat alle bezittingen, maar ook eventuele schulden.
1: Ja, dat is een erfgenaam.
0: Ja, ik wacht nog steeds op die rijke oom of tante.
1: Ja, ja, ik ben ook nog steeds op zoek naar die rijke suikeroom. Ik kan hem nergens vinden.
0: Helaas, ik kan hem nergens vinden. Nee, nee. Vraag nummer 9 was de toetervraag. Nou, waar was het lekker op volgens Mannenkoor Karrespoor? Daar komt ie. Ga zingen we mee?
2: Wat het is lekker op.
1: Met het rubber door de blubber.
0: Ja, dubbele. Ja,
1: Michiel die denkt van ga nou meezingen. Nee, Michiel, jammer hè.
0: Ja, dat was.
1: Ja, lekker op de trekker.
0: De trekker natuurlijk, ja. Vraag nummer 10. Hoe noemen we een individuele zelfstandige woning die deel uitmaakt van een groter gebouw of complex met meerdere wooneenheden? Ook wel.
1: Ja, dat is een appartement.
0: Ja, vroeger noemde je dat toch gewoon een flat, of niet?
1: Ja.
0: Een flat in een flatgebouw.
1: Ja, en vroeger heette dat hokken als je daar ging samenwonen. Tegenwoordig heet dat flatten.
0: Oké. Dan dus nog geen appartementen dan.
1: Nee.
0: Vraag nummer 11. Wat is de Latijnse benaming voor iemand die tijdelijk wordt aangesteld binnen een bedrijf om de problemen op te lossen of voor de duur van een project?
1: Ja, dat is een interim.
0: Een interim. Wat was dat nou met die hint? We zoeken net naar het
1: tweede. We zoeken niet naar het tweede letterwoord dat er doorgaans voor. Want normaal gesproken is het ad interim.
0: Ja, nee, nou snap ik.
1: Ja, dat was een typfoutje.
0: Ja, dus ik denk, ik zat dat voor te lezen. Ik denk, nou, oké, goed. Vraag nummer 12. Wat is de naam van de miniatuurstad die ligt in Den Haag?
1: Ja, Madurodam, hè?
0: Ja, maar gootje.
1: Ja, Wim Zonneveld, hè?
0: Ja. Vraag 13. Hoe noemen we de marktwaarde van je woning minus de openstaande hypotheekschuld? En simpel gezegd, het bedrag dat overblijft als je jouw huis verkoopt en de hypotheek volledig is afbetaald.
1: Nou, dat is de overwaarde.
0: De overwaarde. En die is tegenwoordig best wel pittig.
1: Ja.
0: Best flink.
1: Best wel, ja.
0: Vraag 14. Wat is de gangbare benaming voor een aangeboren aanleg of het talent om gemakkelijk, snel en vloeiend vreemde talen te leren?
1: Ja, dat is een talenknobbel.
0: Dat is een talenknobbel.
1: Ja, ja, ja. En als je die hebt, dan...
0: Yes. Dan ben je makkelijk.
1: Ja, weet je wie dat ook had?
0: Nou.
1: Dat was Ivonia.
0: Oh, zo. Nou, maar die kon inderdaad ook echt. Die sprak bijna vloeiend in heel veel verschillende
1: talen. Ja, dat was echt bizar. Ja, ja, ja,
0: heel goed. Nou, en dan kwamen we, als we alle letters op de juiste plek hadden gezet, op het woord.
1: Ja, dan gaan we eerst de hint toch even
0: doen. Oh, gaan we die ook nog doen?
1: Okay. Ja, lijkt me
0: de
1: wel.
0: De hint was namelijk, in veel kantoorpanden is dit de plek waar de dag van gisteren wordt besproken, maar ook waar de laatste rollers worden gedeeld.
1: Ja, hier hebben we hem niet. Dus dat, nou ja, nee. Ja, we hebben er wel eentje, maar dat is niet zo'n ding, zeg maar.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Dat was de koffieautomaat.
0: Ja, de koffieautomaat natuurlijk.
1: Ja.
0: En nou, we hebben weer winnaar.
1: Ja, heb je ook die gezegd waar we het voor spelen?
0: Absoluut, heb ik al meerdere keren gezegd. Voor de bon van...
1: Ja, Stolen Concert.
0: Oh, ik moet het zeggen. Oh, Stolen Concert. Ja, ik denk, jij gaat het zeggen. Ik heb het al drie keer gezegd.
1: Ja, hallo, het is vandaag jouw show.
0: Stolen Concert.
1: Het is vandaag jouw show. Niet te mijne. Ik kom slechts antwoorden voorlezen. Nou, gaan we eens even husselen. Het zijn er echt veel deze honden, jongens.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, ja. Nou ja, daar houden we van.
0: Ja.
1: Even kijken. Ja, we hebben er eentje te pakken. Oh, nou, die gaat heel blij worden, denk ik. Yvonne Willemstein.
0: Oké. Yvonne, nou, van harte gefeliciteerd met de bron van Stolen Concept.
1: We gaan Yvonne zo meteen bellen. Dus die zal wel blij worden, denk ik.
0: Denk het ook.
1: En zo niet, ja. Dan kan ik geen niks doen.
0: Nee, nou ja, dan mag ze hem doorgeven aan iemand anders.
1: Ja, we hebben er alles aan gedaan.
0: Daarom, oké. Nou, mooi. Nogmaals gefeliciteerd, Yvonne.
1: Ja,
0: en je wordt zo meteen teruggebeld.
1: Ja, door mij of door Lucas.
0: Lucas.
1: Ja, dat zien we
0: wel.
1: Ja, dat horen we vanzelf.
0: Oké. Nou, ik denk, we zijn hier klaar. Dus een plaatje draaien maar.

0: Ja, de Fortops die gingen helemaal loco in Acapulco. Vandaag is het 21 juli. En ik dacht, laat ik nou eens kijken wat er eigenlijk allemaal... wat voor dag is het vandaag, denk ik dan. Nou, 21 juli is de Belgische Onafhankelijkheidsdag, onder andere. En daar wordt dus herdacht dat in juli 1831... Leopold de Eerste werd beëdigd als de eerste koning der Belgen... na de Belgische Revolutie van 1830, die België van Nederland scheidde. Dus eigenlijk zijn we nog helemaal niet zo lang... buren. We waren eerst één geheel, maar nu zijn we buren. 21 juli is ook Nationale Junkfooddag. En dan denkt u, wat is dat nou, de Junkfooddag? Nou, die werd in het leven geroepen om mensen een schuldvrije dag te geven... waarop ze zonder schuldgevoel chips, snoep, fastfood en frisdrank kunnen nuttigen. En dan is het ook nog de dag van... Ja, u gelooft het niet, ik moest het zelf ook 3 keer lezen... Nodig een alien uit om bij je te komen wonen. Ja, ja, u hoort het echt goed hoor. Nodig een alien uit om bij je te komen wonen. Dat is een ludieke gedenkdag waarop mensen worden opgeroepen... om hypothetisch gastvrijheid te bieden aan een buitenaardse huisgast. En dan denkt u, hoe komen ze erop? Nou, dat is eigenlijk ontstaan... kent u ze nog, die serie? Mork en Mindy. Mork van Ork. Dat was Robin Williams, die daar zichzelf mee op de kaart zette als acteur. En hij was een alien en hij kwam uit een ei. En hij woonde bij Mindy. En dan, ik zie hem nog staan, die gekke Robin Williams. Wat was hij toch een fantastische komiek. Dat hij dan eieren in de lucht gooide en zei fly, fly, omdat hij de eieren wilde bevrijden. Maar goed, daardoor zijn ze dus op deze ludieke dag gekomen van nodig een alien uit om bij je te komen wonen. En het is ook nog Nationale Wees Iemand Dag. En dat is een dag die in het leven is geroepen om mensen aan te moedigen vandaag een positieve invloed te zijn in iemands leven. Een mentor, een vriend of gewoon een aandachtige luisteraar. Nou, dat vind ik echt een hele, hele mooi initiatief. Als we het toch hebben over aliens, hè, laten we dan maar even verder gaan met een hele leuke alien. Pat Boone met Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, eventjes voor alle duidelijkheid. De alien was natuurlijk Speedy Gonzales, dat kleine getekende muisje en niet Pet Boon. Het zit er alweer op, lieve mensen. 2 uur lang seniorentijd. Ik heb er echt van genoten en ik hoop dat u het ook enorm naar uw zin heeft gehad. Natuurlijk doe ik dit niet alleen. Lucas en Ron, had ik al gezegd, die zaten aan de telefoon om al uw telefoontjes en wensen op te nemen. Michiel zorgde voor de techniek en dat alles op rolletjes liep op deze show. Mijn naam is Mario en nogmaals, het was me weer een waar genoegen om voor u te mogen presenteren. En ik hoop dat u blijft luisteren, want Radio Ridderkerk heeft nog heel veel moois voor u in petto. En wat seniorentijd betreft, tot vrijdag in de herhaling. En anders, tot volgende week, dinsdag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht en daarvan zouden er nog al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Het is dinsdag 21 juli. We zitten in het jaar 2026, week 30. En dag 202. Het vliegt voorbij zo'n jaar. Dank natuurlijk aan de programmamakers van de vorige uren. Het was weer gezellig. Dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. We begonnen met een plaat uit 1990 van Vaya con Dios. En die heette natuurlijk Nee, Na, Na, Nee. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast,

Dat was een plaat uit 1961. Later, tientallen jaren later, werd het ook een hit. Maar dan in de uitvoering van Tight Fit. Ladies and gentlemen, and now we present Miss California.

0: We namen je mee naar het jaar 1968 en Gary Puckett en de Union Gap. En ze scoorden een grote hit met deze Young Girl. Het is 21 juli 2026, de zon ging op om 5:40. Gaat onder om 21:46, betekent zo'n 16 uur en 6 minuten dat je hem tegen kunt komen.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: Uit 2011, Riviera Live. Het was van Caro Emerald. En dat was achteraf gezien een soort projectnaam. En ze maakt tegenwoordig onder haar eigen naam muziek. Maar daar hoor je niet al te veel meer over. Ik ga eens kijken bij de jarigen. De jarigen van vandaag. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd voor vandaag. Het is een mooi gezelschap waar je in bevindt. Want er zijn ook andere jarigen, bekende. Maureen Dutoit, ken je die? Nederlandse actrice. Dat wist ik niet. Kinderboekenschrijfster, wist ik ook niet. En presentatrice van onder andere Hart van Nederland. Dat wist ik dan weer wel. Maureen is geboren op 21 juli 1974 en wordt inmiddels 52 jaar. Ook jarig is Nina Storms. Misschien ken je haar nog als Nina Brink. De onderneemster van onder andere World Online. Nina is geboren op 21 juli 1953, wordt inmiddels 73 jaar. En ze is getrouwd met Pieter Storms, hè, vandaar. En dan Yusuf Islam, iemand met drie namen. Want hij is geboren als Steven Dimitre Georgiou. Maar we kennen hem vooral als Cat Stevens, een Britse singer-songwriter. Cat is geboren op 21 juli 1948 en hij wordt inmiddels 78 jaar.
1: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the airport.

0: spreek ik die van jou.
1: Een beetje stout is ze wel, hè, Emma Heesters. En over wie ze het heeft, ja, dat zullen we binnenkort wel lezen in de party of de story of de privé of de weekend. Je weet het nooit. Wist u dat je 21 juli 1899 wordt Staatsbosbeheer opgericht? Tegenwoordig is het de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland. Er werd in 3 jaar voordat ze 100 werden verzelfstandigd. Dus ze zijn nu wel, ja, ze moeten wel aan de wet houden, maar dat moeten we allemaal. En 21 juli 1919 sticht Anthony Fokker in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek. En op 21 juli 1923, we zitten lekker terug in de tijd, hè, verzorgt de Nederlandse SCH met CASCH zijn toestellenfabriek de eerste reguliere Hilversumse radio-uitzending, gepresenteerd door later AVRO-oprichter Willem Vocht. Nou, dat zijn nog eens zaken die je graag wilt weten. Blijf een beetje in vakantiesfeer, hè, met al die hartebrekers. En komen we terecht bij de Gypsy Kings. En de plaat die je vast nog wel kent. En die heet Bamboleo.

De Gypsy Kings, 1988, grote hit, Bamboleo, kwamen uit Frankrijk, maar hun voorvaderen, ja, dat kan haast niet anders, kwamen uit Spaans Baskenland. Tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Met dat S'je erachter, want het gaat om de Nederlandstalige plaat. En we gaan terug naar de jaren 70 op de dinsdag. En dit keer gaat het om 1973. En gaat het ook over Peter Koelewijns Angeline.

0: Angelina, een van die grote hits van Peter Koelewijn. En echt een Koelewijn-song is dat, hè? Angelina, mijn blonde seksmachine. En het is tijd voor...
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Vanochtend overheerste de bewolking in eerste instantie toch nog wel een beetje. Maar al snel kon de zon ook tevoorschijn komen. En met name in de middag zijn er flinke zonnige perioden. Daarbij blijft het opnieuw droog in Ridderkerk. Bij een overwegend zwakke wind uit het noordwesten... wordt het in de middag dan ongeveer zo'n 22 graden. En dat is aangenaam zomerweer, mag je zeggen. Ridderkerk, minimum temperatuur 13 graden, max 22. Zonkans 80%, neerslagkans 0%, weercijfer voor vandaag een 8. De komende dagen neemt de bewolking toe... maar blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 21 graden... en 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden. De wind die waait uit het noordwesten en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe... en wordt het overdag wel wat warmer... met temperaturen die richting de 24 graden gaan. Woensdag overdag 20 graden, donderdag 21, vrijdag 24... zaterdag 24, zondag 24 en ook de maandag 24 graden. Lekker, hè?

0: Sorry Papi. En dat was er een van Topic en Becky G. En vrij recent uitgebracht, zo mogen we het wel noemen. Tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Nog even in herinnering oproepen, want dat gaat spelen met de jaarwisseling. Er is geen ontheffing voor consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in Ridderkerk. Dat je het vast weet en dat je er rekening mee houdt, dat het niet kan dus. En op dinsdag 28 juli van 2 tot 4 uur is er bingo bij RTV Ridderkerk in de kantine. En afgelopen weekend werd er een minderjarige Ridderkerkse jongen gewond in Zeeland. En de dader is gelukkig aangehouden. Volgens mij gaat het wel weer redelijk met de jongeman. Het gebeurde allemaal op de camping in Scharendieke. Een bekende camping voor jongeren in ieder geval. Lees dit en nog veel meer op de site van RTV Ridderkerk of op de RTV Ridderkerk app.

0: En ze zingen het zo lief, hè, Bananarama. Deden ze in 1983, maar het gaat over een cruel summer.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.
0: Maar deze keer vast wel, hè. Linda, Roos en Jessica.

1995. Linda Rose en Jessica scoorden een nummer 1 hit. Met dit GTST-nummer. En ze buiten het nog steeds een beetje uit, hè, voor alle evenementen. Ja, dat is mooi. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer. De wisselexpositie uit ons depot. Nou, dat is zeer gevarieerd, mag je aannemen. En nog tot en met vrijdag 14 augustus zijn er weer de Summer Events. Kijk op de site van de Summer Events voor alle activiteiten. Voor een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve, culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in de Ridderkerk. En vrijdag 24 juli, dan is er weer een zomeravondconcert om 19:30... met Betty's Blue Hearts. Eigenlijk moet je zeggen Betty's Blues Hearts, want het gaat om lekkere bluesmuziek. Wij gaan naar Tony Orlando. Die ken je misschien nog van Tie Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree in de jaren 70 met Dawn. Hij was de frontman, maar hij had al een hit in 1961 met een nummer dat we later weer kennen van Lee Towers.

0: En dat was natuurlijk Tony Orlando uit de begin jaren 60. Lokale nieuws in de combinatie. Misschien heb je het gemist. Nieuw gebouw, de Dreammaster, feestelijk geopend afgelopen week. En meer vertrouwen door training. Training is belangrijk, hè? Bijvoorbeeld steeds meer ridderkerkers doen mee aan de valpreventie. Training van Facet Ridderkerk. Een leerzame en gezellige ervaring die deelnemers meer zelfvertrouwen geeft in het dagelijks leven. Dat is belangrijk, hè? Dan hebben we nog de Blauwkaai. Heb je die gemist? Dan hebben we ook nog nieuwe tijden van de IDO-spreekuren. En IDO staat voor de Informatiepunt Digitale Overheid. En dat is in de bibliotheken, in het centrum, Bonnes en in Slikkerveer. De tijden zijn veranderd, moet je maar even kijken. En zomerfestijn vol activiteiten voor oudere inwoners van Ridderkerk. Altijd goed, hè? In juli en augustus spelen die dingen. En de APV is vernieuwd. De APV staat voor de Algemene Plaatselijke Verordening. Moest je maar eens lezen, dat was een interessant verhaal. Dan weet je dat ook in ieder geval. Het is in ieder geval veranderd. En het is de moeite waard om het even te lezen.
1: Top 40 trio.
0: We hebben het over week 29 van 1976. Op 3 Fats Domino met de Blueberry Hill. Van 2 naar 3 in de zesde week van 10 weken. Op 2 Peter Frampton met Show Me The Way. 4 naar 2 in de zesde week van 13 weken. En nog steeds op nummer 1 de Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. En die stond al op 1 in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 39. Emmylou Harris, I Really Had A Ball Last Night. 4 weken genoteerd. Op 35 Jack Jersey met After Sweet Memories. 7 weken genoteerd. En op 30 My Resistance Is Low van Robin Starstedt. En die zou er 6 weken in staan. Jean Manson op 27 met Avant de nous dire adieu. 7 weken genoteerd. En op 18 The Real Thing met You To Me Are Everything. En die zou er 9 weken in staan. De hoogste nieuwkomer is op 13 Full House. Zo heet de groep, een Nederlandse groep. En Standing on the Inside. En die zou er 10 weken in staan.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 39. 1976.
0: Nieuw.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is hij er weer, dan met Aad Hogendijk. Straks de Riddermatinee en die is weer met Ton van Bennekom. En ik heb hier nog één te gaan.
1: Top 40 toch trio. Nummer 13.
0: Bedankt weer voor het luisteren en tot een volgende keer. Dit is Full House.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Uit 1968 hoorden we de Sweetest Feeling van Jackie Wilson. Een echte lekkere oude klassieke soulplaat. En hij kwam ook weer eens van vinyl. Ik zeg goedemiddag, het is vandaag alweer woensdag. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En het programma heet Ridder Matinee. En dat is natuurlijk elke dag te beluisteren hier bij Radio Ridderkerk. Hey, wat gaan wij allemaal doen vandaag? Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30, dat doet natuurlijk Leonie de Dubbelaar. En ze heeft ook vast nog wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente. Radio Ridderkerk is trouwens te beluisteren via de welbekende frequentie 105.7 op FM. En wereldwijd via het internet en welke socials dan ook maar, hè. Als je net gegeten hebt, nou een welbekomen. En als je nog moet gaan eten, eet smakelijk. Want het is nu, even kijken, 6 minuten over de klok van 1 uur. Maar goed, ik heb weer een tas vol muziek meegenomen. Dus laten we maar eens gauw gaan beginnen met heel veel muziek. En dat doen we dan ook met een Nederlandstalig nummer. Van Yves Berendsen. En die heeft er heel veel zin in. Zin in jou. Goedemiddag.

Hij was natuurlijk een goede zanger in de tijd van de 80e jaren. Maar daarna heb ik hem echt niet meer gezien. Maar hij doet nog wel steeds dat hij DJ is. En dat doet hij nog steeds op die leeftijd. Hoor de muziek van Boy George. And I will do anything I own. En deze dames kwamen toen destijds uit Limburg. Of ze er nog wonen, weet ik niet. Maar ze maakten toen leuke soort van country rockmuziek. Hier zijn ze, Mississippi Pussycat.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Zangkoor in Trefpunt Oost. Iedereen welkom. Zing je graag of wil je het eens proberen? Kom dan iedere woensdagmiddag naar het Zangkoor in Trefpunt Oost. Dit koor staat open voor alle leeftijden en is toegankelijk voor iedereen. Of er nu een passie voor zingen is, voor een instrument of gewoon genoten wordt van muziek, iedereen kan deelnemen en luisteren. Dus iedere woensdagmiddag van 2 tot 4 uur in Trefpunt Oost aan de Genestetstraat nummer 2. De deelname is gratis. Aanmelding vooraf is gewenst voor de eerste keer, zodat het aantal deelnemers bekend is. Dit kan door een mail te sturen naar info@facetridderkerk.nl of aan de balie bij Facet Ridderkerk of bij het Trefpunt Oost zelf. Young and Rich. Jongeren van 14 tot en met 27 jaar uit Ridderkerk kunnen op verschillende manieren rijk worden, niet alleen financieel. Rijkdom kan ook komen door het ontwikkelen van vaardigheden, het opbouwen van sociale contacten en het opdoen van waardevolle ervaring via interessant vrijwilligerswerk. Meer informatie is te vinden op facetridderkerk.nl/young-rich. Of neem contact op met Roxanna Westmaas via 06-434-517-28.

Bart, de frontman van de radio's, was niet alleen zanger, maar hij was ook nog televisiepresentator. Want hij presenteerde ook televisieprogramma's, niet alleen in België, ook in Nederland. Dit waren de radio's met She Goes Na Na Na Na. En dit komt alweer uit de 70e jaren. Hier zijn ze nogmaals, de Tramps.

1991, toen zag ik ze in Papendrecht in een buitenconcert, gaven ze daar toen. En ja, de heren die waren toen nog springlevend. Inmiddels zijn ze al een stuk ouder en ik weet niet of ze nog wel wat in de muziek doen. Worden de Tramps met het nummer Sing With The Strings Of My Heart. En we doen er nog eentje en dan gaan we naar de dubbelaar. En dat is uit Volendam. Piet Veerman, de vroegere frontman van de Cats. Going Home.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: De Amerikaanse band Earth, Wind & Fire werd in 1969 opgericht in Chicago. In de jaren 70 groeide de band uit tot een van de grootste en meest spectaculaire acts ter wereld. Ze stonden bekend om hun fantastische liveshows vol glitterpakken, vliegende drumstellen en zelfs goocheltrucs op het podium. Hun muziek is zo ontzettend vrolijk en wordt gekenmerkt door de diepe stemmen van Maurice White en de loepzuivere extreem hoge facetstem van Philip Bailey, ondersteund door de meest herkenbare blazerssectie uit de popgeschiedenis, de Phoenix Horns. De eerste plaat die we zo draaien is Boogie Wonderland uit 1979. Earth, Wind & Fire vroeg voor de vrolijke achtergrondvocalen de hulp van de toen nog relatief onbekende meidengroep The Emotions. De single werd een gigantische wereldhit en hielp ook hen om in de jaren 80 dansvloeren compleet te veroveren. De tweede plaat straks is Let's Groove uit 1981. Wat de allergrootste hit van de band werd in de Nederlandse top 40 met een vijfde plaats. Maurice White vond dat de popmuziek begin jaren 80 een beetje saai en somber werd, dus schreef dit om de wereld weer een plezier van samen dansen te laten beleven. Hier dus Earth, Wind & Fire in...
0: De Dubbelaar.

En dat was hij dan voor dit uur. Hè. Twee mooie platen uit de 70 en 80 jaren van Earth, Wind and Fire. En dat allemaal in dit uur voor De Dubbelaar. En nu gaan we door met iets heel anders. Muziek wat je sowieso terug kan horen in het programma waarschijnlijk van Nico Bravenboer in het programma Bluesy. Hier zijn de Teskey Brothers met Pain and Misery.

Het is toch eigenlijk een heel droevig verhaal, hè? Het gaat over een verloren liefde. We horen de muziek van de Teskey Brothers en het nummer Pain and Misery. En dat is waar jij nog steeds naar luistert. We zitten nog steeds in het eerste uur van het programma Ridder Matinee. En we gaan eens een mooie draaien. You're in my heart. Hier is Rod Stewart.

En dat was die muziek van Rod Stewart, ook alweer zo'n hit uit de 80e jaren. You're in my heart. En we gaan alweer naar de ene laatste van het eerste uur riddermatinee. En toen heette het nog Idols. En daar won deze man, Boris, When You Think of Me.

0: Nadat hij de Casino Tour had gedaan, nadat hij deze hit had gescoord en een mooie cd had afgeleverd, ja, is hij verhuisd naar Engeland en daar, ja, daar is het echt helemaal fout gegaan. Hij is weer terug in Nederland en hij heeft een paar weken geleden heeft hij nog een optreden gedaan op televisie samen met Birgit Lewis. En ik hoop dat die man nog eens een keertje terugkomt met een nieuwe cd. Want ja, ik vind hem persoonlijk...
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje, minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

En zo zijn we beland in de tweede uur van het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom en tegenover mij zit Leonie. En dit was een grote hit in de beginjaren 80 van Marvin Gaye. Let's get it on. En leuk dat je bent gebleven. En als je net dus bent ingeschakeld, nou ook fijn dat je erbij bent gekomen. En dat doen we dan ook met muziek van Bob Marley and the Wailers. Three Little Birds.

En Three Little Birds van Bob Marley hoorden we. En weet je dat er trouwens elke vrijdagavond in het centrum van Ridderkerk onder de koepel altijd van 7:30 tot 9:00 live muziek is. Hè? Dus als je eens een keer op een vrijdagavond niks te doen hebt met dit lekkere weer, ga daar eens een kijkje nemen. En deze is ook van 1980. Champagne. How about us?

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Social Store zoekt nieuwe sponsors. De Social Store is een plek waar mensen, jong en oud, in Ridderkerk samenkomen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Er wordt samengewerkt door vrijwilligers en verschillende organisaties. Ze willen graag armoede en eenzaamheid verminderen en integratie bevorderen. Ze bieden praktische hulp, verzorgingsproducten en schoonmaakartikelen aan huishoudens die het nodig hebben en organiseren verschillende acties en wekelijkse activiteiten. De actie Support aan Gezin uit Ridderkerk richt zich erop om sponsors te zoeken die een jaar lang maandelijks €15 doneren. Maar ook eenmalige giften zijn natuurlijk welkom. Iedere woensdag en vrijdagochtend is er een open spreekuur aan de Sportlaan nummer 8. Je kunt voor meer informatie ook even kijken op de website www.social-store.nl.

Dit was volgens mij de laatste single die hij helemaal alleen deed. Want tegenwoordig doet hij alleen nog maar zo'n beetje duetten. Met Donnie heeft hij een duet gehad. Met Yves Berendsen. En nu op het moment heeft hij weer een hit met Waylon. Dus ik hoop dat hij binnenkort ook weer eens zelf met een nieuwe single uit gaat komen. René Vroge hoorden we met het nummer Daar sta je dan. En dit was echt eentje uit de discoperiode uit de 80e jaren. De BB&Q Band en het nummer On The Beat.

Zou ze uit Brooklyn komen? De naam is daar wel aan gewijd. De Brooklyn's Browns and Queens Band, oftewel de BB&Q Band. En we hoorden het nummer On The Beat.

Mary J. Girls hoorden we met het nummer In My House. Het was een hit in de jaren 90. En volgens mij hebben ze daarna ook helemaal geen nieuwe platen gemaakt. Volgens mij was het ook maar een eendagsvlieg. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Je luistert trouwens naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom. En dat allemaal bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij nog steeds naar luistert. En dat doen we er ook met een terugblik van Treintje Oosterhuis. Volgens mij haar eerste single in het Nederlands. Vlieg met me mee.

0: het is zeg maar wat jij ermee doet, hè? Wat jij met je leven doet en wat jij ervan maakt. Want dat is eigenlijk waar Treintje Oosterhuis over zingt. Vlieg met me mee. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: Het duo Sandra en Andres werd in 1966 opgericht in Apeldoorn. Andres schreef de liedjes en Sandra bracht met haar prachtige stem en de Indische roots, de glamour en de zwoele sound erin. Ze groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse duo's van de jaren 70. Hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1972 in Edinburgh, waar ze met het vrolijke Als het om de liefde gaat de vierde plaats behaalde, vormde het hoogtepunt van hun succes. In 1975 ging het duo helaas uit elkaar, waarna Sandra Remer solo nog grotere successen boekte en een legendarische tv-persoonlijkheid werd aan de zijde van Jos Brink. We gaan zo luisteren naar hun Songfestival-klassieker. Wat veel mensen niet weten is dat ze het nummer tijdens de internationale finale eigenlijk in het Engels zouden zingen, met de titel What Do I Do? Omdat ze dachten dat dat meer punten zou opleveren. Maar op het allerlaatste moment besloten ze toch in het Nederlands te zingen, omdat de vrolijke klanken van de Nederlandse tekst veel beter pasten bij hun expressieve handgebaren en brede glimlach. Nou, dat bleek een gouden greep. Hun allereerste grote hit in de top 40 was Storybook Children uit 1968. Het is oorspronkelijk van Billy Vera en Judy Clay. En Sandra en Andres brachten het in hun versie naar Nederland. En die horen we nu dan ook eerst in

En dat waren ze, de dubbelaar voor vandaag, Sandra en Andres. En in het programma vroeger van Jos Brink op de zaterdagavond, we weten het allemaal, denk ik nog wel, de wat oudere luisteraars. Toen was Sandra het pindaatje, oftewel Katjang, zo werd ze genoemd. En dat zij was de aangever in het programma van Jos Brink. En nu gaan we door met muziek van Eric Clapton. En dat is weer eens iets heel anders. Hij werd ook wel Mr. Slowhand genoemd, maar dat kwam door zijn gitaarspel.

deze man heeft ook aardig wat nummers op zijn naam staan. We horen nu een live uitvoering. Nobody Knows You When You're Down and Out. Hoor de muziek van Eric Clapton. En zijn bij jou alle ramen ook alweer open gegaan en alle deuren, zolang je thuis bent? Want ja, je weet het nooit, hè. Als je niet thuis bent, moet je het sowieso allemaal gesloten houden. Maar nu, met deze temperaturen, laat de wind maar weer eens eventjes lekker door je huis gaan, zodat het weer eens lekker kan afkoelen. Want we hebben een periode gehad van warmte dat allemaal maar in ons huis bleef hangen, hè. Dus nu lekker luchten die boel, zodat het weer een stukje koeler wordt.

En nu gaan we door met een nummer van Jeffrey Muller, de man die woont in Ridderkerk en is geboren in Ridderkerk en heeft zo zijn tweede single uitgebracht. En die is ook alweer een aantal maanden oud, want hij is volop bezig om een doorbraak te forceren. En ik hoop dat het hem echt gaat lukken. En dat doen we dan ook met dit nummer. Mijn hart, mijn thuis.

Het is natuurlijk op de muziek van Unchained Melody van de Righteous Brothers. Mijn hart, mijn thuis. We hoorden muziek van Jeffrey Muller en dat was tevens ook gelijk de ene laatste van het programma Ridder Matinee op de dinsdag. Maar niet getreurd, want morgen dan ben ik er natuurlijk weer. En we gaan er dus uit met muziek van Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. En ik zeg in ieder geval, heb heel veel plezier met de programma's die er nog aan zitten te komen vandaag. En ik spreek je morgen weer. Tot dan, dag.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8:00 voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda en dat merk je tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Reken 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Vanochtend zien we eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend klaart het verder op en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wat stapelwolken elkaar af en het blijft voor de 19e achtereenvolgende dag droog. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het noordwesten stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename 22 graden. Vanavond komt er wat meer bewolking binnendrijven. Komende nacht is er veel bewolking en zou er later ook wat lichte regen of motregen kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit het noordwesten daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz zou ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar er ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West begint het langzaamaan drukker te worden en dat merk je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knopend Ketelplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Vanochtend zien we eerst nog wat wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend klaart het verder op en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wat stapelwolken elkaar af en het blijft voor de 19e achtereenvolgende dag droog. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het noordwesten stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename 22 graden. Vanavond komt er wat meer bewolking binnendrijven. Komende nacht is er veel bewolking en zou er later ook wat lichte regen of motregen kunnen vallen. Bij een zwakke wind uit het noordwesten daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 richting Breda, ook tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum beland je in de file. Reken hier op 15 tot 20 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: je tijd. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio West. En dat merk je onder andere op de A16 richting Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda staat een kapotte auto. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. 10 minuten extra. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Want tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. En al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee. Zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Het is dinsdag 21 juli. We zitten in het jaar 2026, week 30. En dag 202. Het vliegt voorbij zo'n jaar. Dank natuurlijk aan de programmamakers van de vorige uren. Het was weer gezellig. Dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. We begonnen met een plaat uit 1990 van Vaya con Dios. En die heette natuurlijk Nee, Na, Na, Nee. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast...

zijn plaat in 1961. Later, tientallen jaren later, werd het ook een hit. Maar dan in de uitvoering van Tight Fit. Ladies and gentlemen, and now we present Miss California.

0: We namen je mee naar het jaar 1968 en Gary Puckett en de Union Gap. En ze scoorden een grote hit met deze Young Girl. Het is 21 juli 2026, de zon ging op om 5:40. Gaat onder om 21:46, betekent zo'n 16 uur en 6 minuten dat je hem tegen kunt komen.
1: De Sandwich Express
0: is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: 2011, Riviera Live, was van Caro Emerald. En dat was achteraf gezien een soort projectnaam. En ze maakt tegenwoordig onder haar eigen naam muziek. Maar daar hoor je niet al te veel meer over. Ik ga eens kijken bij de jarigen. De jarigen van vandaag. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd voor vandaag. Het is een mooi gezelschap waar je in bevindt, want er zijn ook andere jarigen, bekende. Maureen Dutoit, ken je die? Nederlandse actrice, dat wist ik niet. Kinderboekenschrijfster, wist ik ook niet. En presentatrice van onder andere Hart van Nederland, dat wist ik dan weer wel. Maureen is geboren op 21 juli 1974 en wordt inmiddels 52 jaar. Ook jarig is Nina Storms, misschien ken je haar nog als Nina Brink, de onderneemster van onder andere World Online. Nina is geboren op 21 juli 1953, wordt inmiddels 73 jaar. En ze is getrouwd met Pieter Storms, hè, vandaar. En dan Yusuf Islam, iemand met drie namen, want hij is geboren als Steven Dimitre Georgiou. Maar we kennen hem vooral als Cat Stevens, een Britse singer-songwriter. Cat is geboren op 21 juli 1948 en hij wordt inmiddels 78 jaar.
1: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: spreek ik die van jou.
1: Een beetje stout is ze wel, hè, Emma Heesters. En over wie ze het heeft, ja, dat zullen we binnenkort wel lezen in de party of de story of de privé of de weekend. Je weet het nooit. Wist u dat je 21 juli 1899 wordt Staatsbosbeheer opgericht? Tegenwoordig is het de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland. Er werd in 3 jaar voordat ze 100 werden verzelfstandigd. Dus ze zijn nu wel, ja, ze moeten wel aan de wet houden, maar dat moeten we allemaal. En 21 juli 1919 sticht Anthony Fokker in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek. En op 21 juli 1923, we zitten lekker terug in de tijd, hè, verzorgt de Nederlandse SCH met CASCH zijn toestellenfabriek de eerste reguliere Hilversumse radio-uitzending, gepresenteerd door later AVRO-oprichter Willem Vocht. Nou, dat zijn nog eens zaken die je graag wilt weten. We blijven een beetje in vakantiesfeer, hè, met al die hartebrekers. En komen terecht bij de Gypsy Kings. En de plaat die je vast nog wel kent. En die heet Bamboleo.

De Gypsy Kings, 1988, grote hit Bamboleo, kwamen uit Frankrijk, maar hun voorvaderen, ja, dat kan haast niet anders, kwamen uit Spaans Baskenland. Tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. Met dat S'je erachter, want het gaat om de Nederlandstalige plaat. En we gaan terug naar de jaren 70 op de dinsdag. En dit keer gaat het om 1973. En gaat het ook over Peter Koelewijns Angeline.

0: Angelina, een van die grote hits van Peter Koelewijn. En echt een Koelewijn-song is dat, hè? Angelina, mijn blonde seksmachine. En het is tijd voor...
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Vanochtend overheerste de bewolking in eerste instantie toch nog wel een beetje. Maar al snel kon de zon ook tevoorschijn komen. En met name in de middag zijn er flinke zonnige perioden. Daarbij blijft het opnieuw droog in Ridderkerk. Bij een overwegend zwakke wind uit het noordwesten wordt het in de middag dan ongeveer zo'n 22 graden. En dat is aangenaam zomerweer, mag je zeggen. Ridderkerk, minimumtemperatuur 13 graden, max 22. Zonkans 80%, neerslagkans 0%, weercijfer voor vandaag een 8. De komende dagen neemt de bewolking toe, maar blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 21 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 14 graden. De wind die waait uit het noordwesten en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag wel wat warmer met temperaturen die richting de 24 graden gaan. Woensdag overdag 20 graden, donderdag 21, vrijdag 24, zaterdag 24, zondag 24 en ook de maandag 24 graden. Lekker, hè?

0: Sorry Papi, en dat was er een van Topic en Becky G. En vrij recent uitgebracht, zo mogen we het wel noemen. Tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Nog even in herinnering oproepen, want dat gaat spelen met de jaarwisseling. Er is geen ontheffing voor consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in Ridderkerk. Dat je het vast weet en dat je er rekening mee houdt, dat het niet kan dus. En op dinsdag 28 juli van 2 tot 4 uur is er bingo bij RTV Ridderkerk in de kantine. En afgelopen weekend werd er een minderjarige Ridderkerkse jongen gewond in Zeeland. En de dader is gelukkig aangehouden. Volgens mij gaat het wel weer redelijk met de jongeman. Het gebeurde allemaal op de camping in Scharendieke. Een bekende camping voor jongeren in ieder geval. Lees dit en nog veel meer op de site van RTV Ridderkerk of op de RTV Ridderkerk app.

0: En ze zingen het zo lief, hè, Bananarama. Deed is in 1983, maar het gaat over een cruel summer.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.
0: Nou, deze ken je vast wel, hè? Linda, Roos en Jessica.

uit 1995. Linda Roos en Jessica en scoorden nummer 1 hit. Met dit GTST-nummer. En ze buiten het nog steeds een beetje uit voor allerlei evenementen. Ja, dat is mooi. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer. De wisselexpositie uit ons depot. Nou, dat is zeer gevarieerd, mag je aannemen. En nog tot en met vrijdag 14 augustus zijn er weer de Summer Events. Kijk op de site van de Summer Events voor alle activiteiten. Voor een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve, culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En vrijdag 24 juli, dan is er weer een zomeravondconcert om 19:30 met Betty's Blue Hearts. Eigenlijk moet je zeggen Betty's Blues Hearts, want het gaat om lekkere bluesmuziek. Wij gaan naar Tony Orlando. Die ken je misschien nog van Tie Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree in de jaren 70 met Dawn. Hij was de frontman, maar hij had al een hit in 1961 met een nummer dat we later weer kennen van Lee Towers.

0: En dat was natuurlijk Tony Orlando uit de begin jaren 60. Lokale nieuws in de combinatie. Misschien heb je het gemist. Nieuw gebouw, de Dreammaster, feestelijk geopend afgelopen week. En meer vertrouwen door training. Training is belangrijk, hè? Bijvoorbeeld steeds meer ridderkerkers doen mee aan de valpreventie training van Facet Ridderkerk. Een leerzame en gezellige ervaring die deelnemers meer zelfvertrouwen geeft in het dagelijks leven. Dat is belangrijk, hè? Dan hebben we nog de Blauwkaai. Heb je die gemist? Dan hebben we ook nog nieuwe tijden van de IDO-spreekuren. En IDO staat voor de Informatiepunt Digitale Overheid. En dat is in de bibliotheken, in het centrum, Bondes en in Slikkerveer. De tijden zijn veranderd, moet je maar even kijken. En zomerfestijn vol activiteiten voor oudere inwoners van Ridderkerk. Altijd goed, hè? In juli en augustus spelen die dingen. En de APV is vernieuwd. De APV staat voor de Algemene Plaatselijke Verordening. Moest je maar eens lezen, dat was een interessant verhaal. Dan weet je dat ook in ieder geval. Het is in ieder geval veranderd. En het is de moeite waard om het even te lezen.
1: Top 40 trio.
0: We hebben het over week 29 van 1976. 3 Fats Domino met de Blueberry Hill van 2 naar 3. In de zesde week van 10 weken. Op 2 Peter Frampton met Show Me The Way. 4 naar 2 in de zesde week van 13 weken. En nog steeds op nummer 1 de Sutherland Brothers and Quiver met Arms of Mary. En die stond al op 1 in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 39. Emmylou Harris, I Really Had A Ball Last Night. 4 weken genoteerd. Op 35 Jack Jersey met After Sweet Memories. 7 weken genoteerd. En op 30 My Resistance Is Low van Robin Starstedt. En die zou er 6 weken in staan. Jean Manson op 27 met Avant de nous dire adieu. 7 weken genoteerd. En op 18 The Real Thing met You To Me Are Everything. En die zou er 9 weken in staan. De hoogste nieuwkomer is op 13 Full House. Zo heet de groep, een Nederlandse groep. En Standing on the Inside. En die zou er 10 weken in staan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 39. 1976.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen is hij er weer, dan met Aad Hogendijk. Straks de Riddermatinee en die is weer met Ton van Bennekom. En ik heb hier nog één te gaan.
1: Top 40 toch trio. Nummer 13.
0: Bedankt weer voor het luisteren en tot een volgende keer. Dit is Full House.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is onder andere de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht beland je in de file tussen Zevenhuizen en Gouda. En dat komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. De A16 richting Breda, het is druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes op onthoud. De A20, hoek van Holland richting Gouda, het is druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800.

0: 0800 0828.
1: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
4: Jouw radio.
5: Goedenavond. Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1969.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 492. We begonnen vanavond met een plaat uit 1969 van Eddie Grant en de Eagles en Michael en de Slippertree. En we gaan verder met een plaat uit 1978. Wanda Walden en Don't You Want My Love In.

naar het muziekdossier met albummuziek en oldies. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur hier bij Radio Ridderkerk. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Je kon luisteren naar Fox en The Juggler. Gevolgd door Secret Weapon en Must Be The Music. En we gaan verder met Firefall en Strange Way.

0: draaien ook stevige muziek hier bij Radio Ridderkerk. Zo hoorde je Kansas en Carry On Wayward Son. En daarvoor hoorde je Firefall en Strange Way. En we gaan verder met de Tremaines uit 1977. En Rijp voor de Picking.
1: 1977.

hoorde Bob Seger en Main Street en daarna hoorde je Up and Give It To You. De laatste plaat wordt een lange plaat en dat wordt er een van Renaissance en Trip To The Fair. Straks, na het nieuws en de reclame, ben ik weer terug met nog meer albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten in de regio West. En dat is de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond.
2: Welkom terug bij het muziekdossier.
3: 1969.

Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier. We begonnen dit tweede uur met een plaat uit 1969. It's a Beautiful Day and White Bird. Vandaag aflevering 492. En wil je nou een zoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we gaan verder met Ilse de Lange en Blue Bittersweet.

Je hoorde twee platen uit 1973. De eerste waren de Sutherland Brothers en Quiver. En You Got Me Anyway. En daarna hoorde je van het album Billion Dollar Babies van Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. En dit is Pieces of a Dream en Warm Weather.

1971, muziek uit België van de Yamazukis en Yamazuki. En daarvoor hoorde je Eric Clapton en Hello Old Friend. En we begonnen het blok van drie met Pieces of a Dream en Warm Weather. En dit is Hugo Montenegro, The Good, The Bad and The Ugly.

de song Down by the Radio. Daar heb ik het over de Nederlandse groep Spirit of St. Louis en Dreams. En daarvoor hoorde je Hugo Montenegro en The Good, The Bad and The Ugly. En de volgende plaat komt uit Noorwegen, 1977. Saluki, de lange plaat en Love to the Sun.

Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk. 105.7 MHz en ook nog op DHB Plus, waar je kon luisteren naar Bolland en Bolland en Time of Your Life. En daarvoor hoorde je de lange plaat van Saluki uit Noorwegen, 1977, en Love to the Sun. En dit is Pink Rhythm.

Je hoorde Pink Rhythm en Can't Get Enough of Your Love. En tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 492. De laatste plaat wordt er een van Silver en Wem Bem. En ik ben er weer zaterdagavond om 9 uur met het programma Disco Radio Action. Of anders donderdagavond om 6 uur met de nieuwe Radio Ridderkerk Top 15. Mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor ik je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovits, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Goedenavond. De story of de vinyljaren. Non-stop.
6: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story Of de Vinyljaren. Met dit keer de complete top 16 van de Billboard Hot 100 van 16 juli 1977. Nummer 16.

Beste luisteraars, het afgelopen uur heeft u geluisterd naar de non-stop uitzending van The Story of the Vinyljaren. En blijf vooral afgestemd op Radio Ridderkerk, want aan de andere kant van het nieuws kunt u nog een uur lang gaan genieten van een reguliere uitzending van The Story of...

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeve.
12: Met dit keer de Story of Wet, Wet, Wet. En we beginnen met de eerste single in 1987, Wishing I Was Lucky.

0: Wishing I Was Lucky. De eerste debuutsingle van Wet Wet Wet. Het was gelijk al een hit. Een zesde plaats in Engeland. En in Nederland ook al een 26e plaats in de top 40. En in de USA werd ook nog een hit. Een 58e plaats. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Deze keer een special over de Engelse groep Wet Wet Wet. En ja, ik zou zeggen, voor het verhaal geef ik het woord aan Frank Stouten.
1: Nou, de groep werd in 1982 opgericht op de Clydebank High School. En dat is, Clydebank is dan onder de rook van Glasgow, in Schotland dus. Onder de naam Vortec Motion. En ze speelden voornamelijk covers van The Clash en Magazine. Maar Graham Clark en Tommy Cunningham, die ontmoetten elkaar in de schoolbus en werden goede vrienden. Een gemeenschappelijke vriend, Neil Mitchell, aangemoedigd door de positieve houding van zijn vrienden, die zei van, joh, ik kan wel keyboards leveren. En zodra hij genoeg geld bij elkaar had gespaard met zijn krantenwijk, deed hij dat ook. Om het kwartet compleet te maken, benaderde Clark Mark McLagan, die destijds een opleiding tot schilder en decorateur volgde. En hij zei, tijdens de pauze gingen we allemaal achter de keuken roken. En daar zat in de hoek zat een stille jongen die weinig zei, maar als die zong, luisterde wel iedereen. Het was ergens in 1983 dat Graham Duffin zich nog bij Wet Wet Wet voegde, na vertrek van medeoprichter Lindsey McCauley. En Duffin die had eerder in een band uit Glasgow gespeeld, namelijk New Celeste, en met hen al twee albums opgenomen.
2: Angel Eyes is de derde single van het debuutalbum. Werd in 1988 uitgebracht en bereikte de vijfde plaats in de Britse singlelijst. En nummer 9 in Ierland bereikte ook de tweede plaats in Nederland. Het was een oude radio- en televisietip. En ook nog een derde plaats in België. En Pup and Sold Out is de titel van het debuutalbum. Die werd ook uitgebracht in 1987 en bereikte de eerste plaats in 1988. En stond daar één week en bereikte ook nog een zevende plaats in Nederland.

0: Nadat de band compleet was, vonden de repetities plaats in de keuken van mevrouw Clark. Ze repeteerden ongeveer 2 jaar lang en werkten aan hun vaardigheden op het gebied van songwriting en het produceren van liedjes. En uiteindelijk maakten ze hun live debuut in het Night Moves zaal in Glasgow. En tijdens dit optreden ontmoetten ze Elliot Davis, die de manager van de band zou worden. De bandnaam Wet Wet Wet werd gekozen uit een regel van het nummer Getting Heaven and Holding uit 1982. Daar gaan we verder niet op door. It's Tired of Joking, Wet Wet With Tears. En destijds waren het Duran Duran, Talk Talk, die in de schijnwerpen stonden. Allemaal dubbele namen. En de mannen dachten, joh, we doen er nog eentje extra bij om de mensen in de war te brengen. McLaggen, die veranderde zijn naam ook nog eventjes en passant in de artiestennaam Marty Pello. En dan krijgen ze hun eerste professionele optreden op een oudejaarsavondshow in de Barrowlands in Glasgow.
1: Ja, wij gaan naar het jaar 1989 en Sweet Surrender wordt weer Avro's radio en tv tip. En ja, dit nummer werd door de leden zelf geschreven, 5 personen, dus dat is allemaal een beetje te veel om op te noemen. Maar dit bereikte dan een 6e plaats in Engeland, een 37 in Duitsland, nummer 8 in Nederland en nummer 19 in België. En in Amerika geen notering.

0: David Bates contracteerde de band in 1985 bij Polygram. Een van de eerste demo's die ze opnamen was Wishing I Was Lucky. Nou, die hebben we ook als eerste laten horen in de uitzending. Toen de band de demo eind 1986 aan Bates liet horen, wees hij het af als een zwak nummer. En de band besloot op dat moment dat ze niet langer met hem konden samenwerken. 6 maanden later bracht de band en hun nieuwe A&R-manager Nick Angel de single uit. Nou ja, we hebben het al verteld, 6e plaats in de Britse hitlijsten is niet verkeerd. Het bijbehorende album, Popped in Sold Out, werd ook een hit en leverde nog 3 hitsingles op. En ook wel aardig om te vermelden is dat ze het voorprogramma deden van Lionel Richie tijdens zijn tournee door het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, we gaan nu naar het jaar 1991 met het nummer Good Night Girl. Het werd in Nederland verkozen tot alarmschijf. En ja, in Engeland is het een gigantisch succes, een nummer 1 hit. In Duitsland ook een groot succes, 3. En in Nederland een nummer 2 hit. En in België nog een nummer 7 hit.

0: In 1988 scoorde Wet Wet Wet hun eerste nummer 1 hit met een coverversie van With a Little Help from My Friends van de Beatles. En hier is besloten om dat maar niet te laten horen, want dat kent iedereen natuurlijk. Het werd ook overigens opgenomen voor het goede doel Childline. En in datzelfde jaar werd een album uitgebracht getiteld The Memphis Sessions. En die bevatte opname van hun periode in de Verenigde Staten voordat ze echt zijn doorgebroken. Het album werd geproduceerd en gemixt door Willie Mitchell en opgenomen in de Royal Studios in Memphis, Tennessee. Een jaar later, in 1989, brengen ze hun derde album uit, Holding Back the River. Het album wordt goed ontvangen. Het leunde wat meer op strijkers en andere klassieke arrangementen. Het is echt heerlijk om naar te luisteren overigens. En eind 1989 verscheen de band op de benefiet single Band-Aid Second.
1: Het lied More Than Love, uitgebracht in 1992, is de vierde single van de derde studioalbum High on the Happy Side uit 1992. Het bereikte onder andere de 19e plaats in Engeland, de 9e plaats in Nederland en de 20e plaats in België. Het was een Veronica's alarmschijf. En High on the Happy Side is zogezegd het derde studioalbum uitgebracht en stond 2 weken op de eerste plaats in Engelse album Top 100 en bereikte ook verder de 5e plaats in Nederland.

0: Het eerste Greatest Hits album van de band, End of Part 1, dat werd eind 1993 uitgebracht. En de 18 nummers tellende selectie bevatte onder andere Shed a Tear en Cold Cold Heart, die speciaal voor het album met Neil Rogers in New York City waren opgenomen en als single waren uitgebracht.
1: Ja, we gaan het jaar 1994 met het nummer Love Is All Around. Dat werd verkozen tot Tros Paradeplaat. Het werd internationaal een zeer grote hit. Maar het was al een oud nummer van de Trucks die het in 1967 op een album zette. Zelf aan. En ja, de Wet heeft het ook op een Greatest Hits CD gezet die in 1994 uitkwam. En het werd overal nummer 1. In Engeland werd nummer 1. In Duitsland 2. In Nederland 1. In België 1. En in de USA een 41ste plaats voor Love Is All Around.

0: In 1995 werden ze shirtsponsor van hun lokale voetbalclub Clydebank SC. En dat is toch eens leuk, denk ik. Maar gedurende de rest van de jaren 90 behield de band een sterk aanhang in het Verenigd Koninkrijk. En met name dus Schotland. Hoewel het succes in de hitlijsten steeds sporadischer werd. Hun zevende studioalbum, Ten, uit 1997, vierde het decennium aan de topstaan van de groep. Na tournee ter ondersteuning van Ten liep het mis door een conflict over de verdeling van de royalties. De inkomsten uit de songwriting van de groep werden gelijk verdeeld over vier leden. Cunningham die kwam opdagen voor een routineuze bandvergadering, maar ontdekte dat de andere drie leden het beleid wilden herzien en hem minder wilden betalen. Ja, dan was er maar één ding. Dan stap je onmiddellijk op en dat deed hij dan ook. En hij zei daarbij dat de band zijn beste tijd toch had gehad en dat het geen gezonde omgeving meer was om in de band te spelen.
1: Het lied Julius Caesar werd in 1995 uitgebracht als tweede single van het vierde studioalbum Picture This. Het bereikte onder andere de derde plaats in Engeland, de 33e plaats in Nederland en de 32e plaats in album. In België. Picture This is het vierde studioalbum, bereikte de eerste plaats in de Britse albumlijst en verder onder andere de vijfde plaats in Nederland en de zesde plaats in Duitsland in de albumlijsten.

0: In 1999 verliet ook Pello de band om zich te concentreren op zijn herstel na een slopende alcohol- en drugsverslaving. Maar Pello slaagde erin zijn verslavingen te overwinnen en keerde in 2001 terug in de openbaarheid met zijn debuut soloalbum Smile. In maart 2004 kwam de band voorzichtig weer bij elkaar om aan een 8e album te werken. En in juli 2005 speelde Wet op de Summer Weekender Festival in Engeland en waren ze de headliners op Live Aid Edinburgh in Schotland. En een single, Too Many People, werd uitgebracht in 2007. En het bijbehorende album Timeless op 12 november. Dus ze hadden de druk, de mannen.
1: Ja, en in 1997 werd deze single uitgebracht, If I Never See You Again. En dat bereikte in Engeland nog een derde plaats, in Duitsland 63, maar in Nederland alleen nog maar tip. En in België ook een 35e plaats. Ja, en daarna begint het toch duidelijk minder te worden, het succes.

0: If I Never See You Again uit 1997. We springen in de tijd, want in maart 2012 dan wordt er aangekondigd dat de band op 20 juli in Glasgow Green hun eerste concert in meer dan 5 jaar zou geven. Ter ere van het 25-jarig jubileum van de release van hun debuutalbum Popped In Sold Out. Op 8 oktober 2013 kondigde Wet via hun Twitterpagina aan dat ze een nieuw Greatest Hits album zouden uitbrengen. Step by Step, The Greatest Hits. En op 28 juli 2017 werd aangekondigd dat Pello Wet had verlaten om zich te concentreren op zijn solo carrière.
1: En we gaan nog even terug naar 2007.
0: Ja.
1: Want dan wordt het lied The Witless uitgebracht. En dit is de tweede single van hun compact album Timeless, waar jij het over had. Uit 2007. Het bereikte de top 10 in Engeland, waarmee het hun eerste single was sinds 1997 dat de Britse top 10 haalde. Maar het was ook hun laatste hit single tot nu toe. In Schotland kwam het op nummer 1 binnen en het was hun tweede keer sinds Love Is All Around in 1995. En Timeless is het 6e studioalbum en de laatste waarop Martin de Vello het lied zang voor zijn rekening nam. Het album behaalde tot nu toe de laagste notering van de band in de Britse albumlijst en bereikte slechts de 41ste plaats.

0: 25 september 2018 kondigde de band aan dat Kevin Sim, voorheen van Liberty X, hun nieuwe zanger was. In november 2020 kondigde de band de release aan van hun nieuwe album, The Journey. In 2021 hun eerste studioalbum sinds 2007. En in mei 2023 werd aangekondigd dat de band samen met Go West een gezamenlijke tournee door het Verenigd Koninkrijk zou doen, genaamd Best of Both Worlds. En die zou in januari 2024 van start gaan.
1: En van dat album The Journey uit 2021 wordt de tweede single van het wordt uitgebracht. En dat is niet Northern Town, maar dat heeft geen hitpercentage. Toch? Thank you.

0: De band maakt in 2025 en begin dit jaar indruk met grote tours. De groep toerde na 30 jaar eindelijk weer door Europa. En ze gaven in mei 2026 concerten in onder andere Amsterdam, Eindhoven, Groningen en het Belgische Antwerpen. Tijdens deze optredens bestond de band uit de originele leden Tommy Cunningham op drum, Graham Clark basgitaar en Neil Mitchell op keyboard. En daarnaast zijn gitarist Graham Duffin en zanger Kevin Sim de vaste krachten binnen de huidige line-up.
1: Ja, we gaan nog één nummer draaien als afsluiting van deze special over Wet Wet Wet. En dat is The Chain uit 2025. Het kwam van het album String Attack. Het album heeft geen succes in de albumlijsten. Maar ja, het is een oud nummer van Fleetwood Mac dus. En we gaan het gewoon lekker beluisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie.

So, what do you want to do? I'm here, baby.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.